0: Oké, nou jij. Lekker, hè?
1: Niks is wat aan dat te troep.
2: Opschieten.
1: Oké, jongens, stel maar af.
2: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0.
3: Classic, yeah, man.

0: bedankt.
1: Echt goud?
2: Mm-hmm. Ik kan niet anders hebben dan goud.
0: Dus zou ik maar mee uitkijken met al die overvallers hier.
2: Oh, ik ben niet bang, hoor. Ik ben oud, maar kijk eens. Gelukkig nooit hoeven te gebruiken. Maar wie daar een tik mee krijgt...
0: Die ligt mooi in elkaar.
2: En als ik hem zo gebruik... Vind je dat dan lekker? Huh?